0: Nou, toen wel. Wordt hij wel voor
1: ja.
2: Jullie gaan, Mabel.
0: Tell to Mel.
2: Go ahead.
0: 103 will be the town car. L3 will be village.
2: Exactly.